Jerry Lee Lewis. It'll be me, Sun Records in the 50s. Oké, we gaan richting de rhythm and blues scene in Nashville, Tennessee. In de aanvang van de jaren tijd, era, met Robert Tucker. Das Leben ist teuer. Zum Leben. Robert Tucker, 1952, met It Sure Cost Money to Live.

1954, The Crew Cuts uit Canada met Shaboom. Oké. The Roots of Rock and Roll met Western Swing Music met Bob Wills. En het is Texas Playboys. We gaan hier terug in het jaar 1937. The History of Western Swing Music, Bob Wills. En het is Texas Playboys. Zijn we hier? Met Get Along Home, Cindy.

Yeah, swing your girl round and round, do she do. Dat waren Tex, Bob Wills en de Texas Playboys met Get Along Home, Cindy. Western Swing Music, uit 1937, The Roots of Rock and Roll. We blijven nog een klein beetje in Texas met Honky Tonk, Hillbilly Music en de 40er jaren. Met de Seven Rogue Brothers, daar is niet veel bekend over deze Hillbilly Band. Maar damals waren ze zeer populair. In westelijke bereik van Texas. We spelen eerst van de Seven Rogue Brothers. Met de Ram en de Bam. De Seven Rogue Brothers met de Hilltop Rack.

With the wham, with the bam. Daar waren de Seven Row Brothers met een heel top rack. Eindgespeeld op 5 april 1951 in Dallas, Texas. Weiter geht's. Van Texas gehen wir jetzt Richtung Louisiana. Met Cajun Music van Gene Rudgick. Damals 1959 had er een eigen platte herausgebracht onder eigen regie. Op dat kleine lokale Rod label. Gene Rudgick gaan we jetzt hier met zijn kleine Little Cajun Girl.

Yeah, a little dinner in flight 56 of Rockhouse Records. Waar dus Little Tina en de Flight 56 met Let's Elop Baby, natuurlijk. Een original van Janis Martin. Oké, we rocken Bob en Stomp, Strolijk, Mittelig, Weiter, Eddie Cochran en Ginny.

Rock Around the Clock, Let's Have a Ball. Eddie Cochran and Ginny, Ginny, Ginny. Eddie Cochran, West Coast, Californië, damals. In de 50s. En van de West Coast gaan we eerst compleet richting Oostkusten, Virginia. Met de Racketeens. En de Racketeens hebben damals in die 50 jaren een zeer goede rock'n'roll song aangespeeld. Über Janis Martin. De Racketeens zouden we jetzt hier. Met Janis Will Rock.

Genesis back, so we're gonna rock and roll tonight. The Rocketeen, zoals we Genio waren, dat is met Janis Will Rock. Een song over Janis Martin. En jetzt we over Janis Martin reden. Hier is nog eenmaal Janis Martin. Janis Martin, aus 1958, met Love and Kisses.